0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste bul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Zit van der Linden met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De 4 bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de 2 toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna 4 parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

van de Brainport.

Chloe FM.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Sit van der Linden met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft 2 tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste bul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische Staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochao moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer. De dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS Journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
3: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
2: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nep-advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
4: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
2: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg over 11 kilometer. A27 van Breda naar Gorkum, tussen Hank en de brug bij Gorkum 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein 4. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten.
6: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
7: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
8: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koopclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
9: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
10: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
11: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
12: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
11: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versalsveem.

ritme van de Brainport. Dit is deze week. De Glow

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De hockeymannen van Oranje-Rood hebben gisteren verloren van Amsterdam. En daarmee zit het seizoen van de Eindhovense ploeg erop. In de eerste halve finale van de play-offs om de landstitel werd het 2-2. Gisteren versloeg Amsterdam Oranje-Rood in Eindhoven met 1-4. En dat terwijl Oranje-Rood ongeslagen bleef in de competitie en daardoor torenhoog favoriet was voor de landstitel. Chipmachinefabrikant ASML gaat nou samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. Tata Electronics is onderdeel van de Tata Group, waar ook Tata Steel in IJmuiden bij hoort. Het bedrijf bouwt in de Indiase deelstaat Gujarat een megafabriek voor de productie van chips. Een familie uit Venhorst heeft met hulp van de politie deze maand hun gestolen kostmotoren teruggevonden op een woonwagenkamp in Eindhoven. Ze hadden een van de motoren te koop gezet op Marktplaats. Voor de dieven aanleiding om de loods open te breken in de nacht van 5 op 6 mei, meldt Omroep Brabant. Dankzij een trekker in een van de motoren konden ze die terugvinden. Eén crossmotor was nog intact, een andere lag uit elkaar en de derde is nog altijd vermist. Er is één verdachte aangehouden. Een dronken man is gisteren opgepakt in het centrum van Eindhoven. Hij bleef namelijk maar voor overlast zorgen. Toen BOA's de man controleerden, bleek hij geen geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben. Ook luisterde hij niet naar de handhavers toen ze hem wegstuurden en daarom is hij vervolgens opgepakt. Een emotioneel moment voor veel PSV-fans gisteren, vlak voor de gewonnen wedstrijd tegen FC Twente. Bij de grote kastanjeboom aan de Frederiklaan bij het Philipsstadion is een gedenkplek voor overleden PSV-fans geopend. Nabestaanden kunnen daar hun dierbaren herdenken met een gegraveerd laurensblad dat geplaatst wordt. Voortaan krijgt het monument een belangrijke rol tijdens de jaarlijkse herdenkingswedstrijd van PSV in december. En PSV was natuurlijk al even kampioen, maar gisteren is het de meest dominante kampioen ooit in de Eredivisie geworden. Komt omdat de Eindhovenaren met 19 punten voorsprong eindigden op nummer 2 Feyenoord. PSV won met 5-1 van FC Twente en daarmee kwam het doelpunten totaal dit seizoen op 101. Het is het derde jaar op rij dat PSV de 100 doelpuntengrens doorbreekt. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits verder op gang. Veel bijzonderheden zijn er niet. Het rijdt langzaam op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg over 9 kilometer met een kwartier vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 6 met daar 10 minuten op onthoud. A27 van Breda naar Gorkum tussen Geert Rijdenberg en de brug bij Gorkum 10 kilometer met een kwartier vertraging. Dan de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen de knooppunt de Paalgraven en Bankhoef 7 met een kwartier tijdverlies. A58 van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moorgestel 4 kilometer file met daar 10 minuten vertraging.
0: FM, het ritme van de Brainport.

0: Stuk deze week. Open de GloFM-app. Druk op het PSV-logo. En wie weet zit jij er elke thuiswedstrijd zo bij. GloFM. Het ritme van de Brainport. En het geluid van de landskampioen.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
4: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
5: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bel een speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
6: In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 8 uur.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een record aantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. Het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
9: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
8: Een derde verdachte.

0: is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna driekwart van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
1: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
0: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De langste files van dit moment staan op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek, 5 kilometer. A27 van Breda naar Gorkum, tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum, 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen knooppunt Waalgraven en knooppunt Bankhoef, 8. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven, tussen Moergestel en Oorschot, 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten.
3: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
5: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
6: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel. De erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
3: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De hockeymannen van Oranje-Rood hebben gisteren verloren van Amsterdam. En daarmee zit het seizoen van de Eindhovense ploeg erop. In de eerste halve finale van de play-offs om de landstitel werd het 2-2. Gisteren versloeg Amsterdam Oranje-Rood in Eindhoven met 1-4. En dat terwijl Oranje-Rood ongeslagen bleef in de competitie en daardoor torenhoog favoriet was voor de landstitel. Chipmachinefabrikant ASML gaat nou samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. Tata Electronics is onderdeel van de Tata Group, waar ook Tata Steel in IJmuiden bij hoort. Het bedrijf bouwt in de Indiase deelstaat Gujarat een megafabriek voor de productie van chips. Een familie uit Venhorst heeft met hulp van de politie deze maand hun gestolen kostmotoren teruggevonden op een woonwagenkamp in Eindhoven. Ze hadden een van de motoren te koop gezet op Marktplaats. Voor de dieven aanleiding om de loods open te breken in de nacht van 5 op 6 mei, meldt Omroep Brabant. Dankzij een trekker in een van de motoren konden ze die terugvinden. Eén crossmotor was nog intact, een andere lag uit elkaar en de derde is nog altijd vermist. Er is één verdachte aangehouden. Een dronken man is gisteren opgepakt in het centrum van Eindhoven. Hij bleef namelijk maar voor overlast zorgen. Toen BOA's de man controleerde, bleek hij geen geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben. Ook luisterde hij niet naar de handhavers toen ze hem wegstuurden en daarom is hij vervolgens opgepakt. Een emotioneel moment voor veel PSV-fans gisteren, vlak voor de gewonnen wedstrijd tegen FC Twente. Bij de grote kastanjeboom aan de Frederiklaan bij het Philipsstadion is een gedenkplek voor overleden PSV-fans geopend. Nabestaanden kunnen daar hun dierbaren herdenken met een gegraveerd laurensblad dat geplaatst wordt. Voortaan krijgt het monument een belangrijke rol tijdens de jaarlijkse herdenkingswedstrijd van PSV in december. En PSV was natuurlijk al even kampioen, maar gisteren is het de meest dominante kampioen ooit in de Eredivisie geworden. Komt omdat de Eindhovenaren met 19 punten voorsprong eindigden op nummer 2 Feyenoord. PSV won met 5-1 van FC Twente en daarmee kwam het doelpuntentotaal dit seizoen op 101. Het is het derde jaar op rij dat PSV de 100 doelpuntengrens doorbreekt. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen geleidelijk aan op. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht 9 kilometer met 10 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 4 met 10 minuten oponthoud. Ook 10 minuten vertraging op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum. A58 naar Eindhoven tussen Moergestel en West, 9 kilometer file. Met daar 10 tot 15 minuten oponthoud. De N2, de randweg Eindhoven richting Den Bosch tussen knooppunt De Hocht en Eindhoven Airport, 5 kilometer file. De vertraging is 5 tot 10 minuten.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij

0: vacatures.
1: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
5: In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 9 uur.
7: Door Almegens met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
8: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet. Met contactonderzoek doen en voorlichting geven.
7: Cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
9: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
7: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht staat nog een wat langere file tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. 7 kilometer met een kwartier vertraging. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel, 4 kilometer. Met 10 minuten oponthoud. Op de A59 van Os naar Den Bosch tussen Os-Oost en Kruisstraat, 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. Ook daar is de vertraging 10 minuten.
11: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken?
0: zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
12: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
13: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
14: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
13: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
14: Hoe plan ik een afspraak dan?
13: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
15: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De hockeymannen van Oranje-Rood hebben gisteren verloren van Amsterdam. En daarmee zit het seizoen van de Eindhovense ploeg erop. In de eerste halve finale van de play-offs om de landstitel werd het 2-2. Gisteren versloeg Amsterdam Oranje-Rood in Eindhoven met 1-4. En dat terwijl Oranje-Rood ongeslagen bleef in de competitie en daardoor torenhoog favoriet was voor de landstitel. Chipmachinefabrikant ASML gaat nou samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. Tata Electronics is onderdeel van de Tata Group, waar ook Tata Steel in IJmuiden bij hoort. Het bedrijf bouwt in de Indiase deelstaat Gujarat een megafabriek voor de productie van chips. Een familie uit Venhorst heeft met hulp van de politie deze maand hun gestolen crossmotoren teruggevonden op een woonwagenkamp in Eindhoven. Ze hadden een van de motoren te koop gezet op Marktplaats. Voor de dieven aanleiding om de loods open te breken in de nacht van 5 op 6 mei, meldt Omroep Brabant. Dankzij een trekker in een van de motoren konden ze die terugvinden. Eén crossmotor was nog intact, een andere lag uit elkaar en de derde is nog altijd vermist. Er is één verdachte aangehouden. Een dronken man is gisteren opgepakt in het centrum van Eindhoven. Hij bleef namelijk maar voor overlast zorgen. Toen BOA's de man controleerden, bleek hij geen geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben. Ook luisterde hij niet naar de handhavers toen ze hem wegstuurden en daarom is hij vervolgens opgepakt. Een emotioneel moment voor veel PSV-fans gisteren, vlak voor de gewonnen wedstrijd tegen FC Twente. Bij de grote kastanjeboom aan de Frederiklaan bij het Philipsstadion is een gedenkplek voor overleden PSV-fans geopend. Nabestaanden kunnen daar hun dierbaren herdenken met een gegraveerd laurensblad dat geplaatst wordt. Voortaan krijgt het monument een belangrijke rol tijdens de jaarlijkse herdenkingswedstrijd van PSV in december. En PSV was natuurlijk al even kampioen, maar gisteren is het de meest dominante kampioen ooit in de Eredivisie geworden. Komt omdat de Eindhovenaren met 19 punten voorsprong eindigden op nummer 2 Feyenoord. PSV won met 5-1 van FC Twente en daarmee kwam het doelpunten totaal dit seizoen op 101. Het is het derde jaar op rij dat PSV de 100 doelpuntengrens doorbreekt. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: fans opgelet. Ga mee een heel seizoen naar de landskampioen. Luister deze week, open de GloFM-app, druk op het PSV-logo en wie weet zit jij er elke thuiswedstrijd zo bij. GloFM, het ritme van de Brainport en het geluid van de landskampioen.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westerholtveen.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
5: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bel een speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
6: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: GloFM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via GloFM.nl.
8: 10 uur.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van de ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van driekwart de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een

0: week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
4: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.

0: Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De hockeymannen van Oranje-Rood hebben gisteren verloren van Amsterdam. En daarmee zit het seizoen van de Eindhovense ploeg erop. In de eerste halve finale van de play-offs om de landstitel werd het 2-2. Gisteren versloeg Amsterdam Oranje-Rood in Eindhoven met 1-4. En dat terwijl Oranje-Rood ongeslagen bleef in de competitie en daardoor torenhoog favoriet was voor de landstitel. Chipmachinefabrikant ASML gaat nou samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. Tata Electronics is onderdeel van de Tata Group, waar ook Tata Steel in IJmuiden bij hoort. Het bedrijf bouwt in de Indiase deelstaat Gujarat een megafabriek voor de productie van chips. Een familie uit Venhorst heeft met hulp van de politie deze maand hun gestolen kostmotoren teruggevonden op een woonwagenkamp in Eindhoven. Ze hadden een van de motoren te koop gezet op Marktplaats. Voor de dieven aanleiding om de loods open te breken in de nacht van 5 op 6 mei, meldt Omroep Brabant. Dankzij een trekker in een van de motoren konden ze die terugvinden. Eén crossmotor was nog intact, een andere lag uit elkaar en de derde is nog altijd vermist. Er is één verdachte aangehouden. Een dronken man is gisteren opgepakt in het centrum van Eindhoven. Hij bleef namelijk maar voor overlast zorgen. Toen BOA's de man controleerden, bleek hij geen geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben. Ook luisterde hij niet naar de handhavers toen ze hem wegstuurden en daarom is hij vervolgens opgepakt. Een emotioneel moment voor veel PSV-fans gisteren, vlak voor de gewonnen wedstrijd tegen FC Twente. Bij de grote kastanjeboom aan de Frederiklaan bij het Philipsstadion is een gedenkplek voor overleden PSV-fans geopend. Nabestaanden kunnen daar hun dierbaren herdenken met een gegraveerd laurensblad dat geplaatst wordt. Voortaan krijgt het monument een belangrijke rol tijdens de jaarlijkse herdenkingswedstrijd van PSV in december. En PSV was natuurlijk al even kampioen, maar gisteren is het de meest dominante kampioen ooit in de Eredivisie geworden. Komt omdat de Eindhovenaren met 19 punten voorsprong eindigden op nummer 2 Feyenoord. PSV won met 5-1 van FC Twente en daarmee kwam het doelpunten totaal dit seizoen op 101. Het is het derde jaar op rij dat PSV de 100 doelpuntengrens doorbreekt. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
1: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veersalsveen.
6: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
7: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 11 uur.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer. En dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé.

0: gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
3: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
4: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De hockeymannen van Oranje-Rood hebben gisteren verloren van Amsterdam. En daarmee zit het seizoen van de Eindhovense ploeg erop. In de eerste halve finale van de play-offs om de landstitel werd het 2-2. Gisteren versloeg Amsterdam Oranje-Rood in Eindhoven met 1-4. En dat terwijl Oranje-Rood ongeslagen bleef in de competitie en daardoor torenhoog favoriet was voor de landstitel. Chipmachinefabrikant ASML gaat nou samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. Tata Electronics is onderdeel van de Tata Group, waar ook Tata Steel in IJmuiden bij hoort. Het bedrijf bouwt in de Indiase deelstaat Gujarat een megafabriek voor de productie van chips. Een familie uit Venhorst heeft met hulp van de politie deze maand hun gestolen kostmotoren teruggevonden op een woonwagenkamp in Eindhoven. Ze hadden een van de motoren te koop gezet op Marktplaats. Voor de dieven aanleiding om de loods open te breken in de nacht van 5 op 6 mei, meldt Omroep Brabant. Dankzij een trekker in een van de motoren konden ze die terugvinden. Eén crossmotor was nog intact, een andere lag uit elkaar en de derde is nog altijd vermist. Er is één verdachte aangehouden. Een dronken man is gisteren opgepakt in het centrum van Eindhoven. Hij bleef namelijk maar voor overlast zorgen. Toen BOA's de man controleerden, bleek hij geen geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben. Ook luisterde hij niet naar de handhavers toen ze hem wegstuurden en daarom is hij vervolgens opgepakt. Een emotioneel moment voor veel PSV-fans gisteren, vlak voor de gewonnen wedstrijd tegen FC Twente. Bij de grote kastanjeboom aan de Frederiklaan bij het Philipsstadion is een gedenkplek voor overleden PSV-fans geopend. Nabestaanden kunnen daar hun dierbaren herdenken met een gegraveerd laurensblad dat geplaatst wordt. Voortaan krijgt het monument een belangrijke rol tijdens de jaarlijkse herdenkingswedstrijd van PSV in december. En PSV was natuurlijk al even kampioen, maar gisteren is het de meest dominante kampioen ooit in de Eredivisie geworden. Komt omdat de Eindhovenaren met 19 punten voorsprong eindigden op nummer 2 Feyenoord. PSV won met 5-1 van FC Twente en daarmee kwam het doelpunten totaal dit seizoen op 101. Het is het derde jaar op rij dat PSV de 100 doelpuntengrens doorbreekt. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
3: Dit is Marit, van Brainport bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
4: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
5: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
6: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
5: Inspiratie aan jouw voordeur.
7: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
0: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.
8: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 12 uur.
10: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn twee doden gevallen. Twee mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste droneaanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen.

0: De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien, met dan ook kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
5: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
4: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
5: Hoe plan ik een afspraak dan?
4: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
6: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
1: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De hockeymannen van Oranje-Rood hebben gisteren verloren van Amsterdam. En daarmee zit het seizoen van de Eindhovense ploeg erop. In de eerste halve finale van de play-offs om de landstitel werd het 2-2. Gisteren versloeg Amsterdam Oranje-Rood in Eindhoven met 1-4. En dat terwijl Oranje-Rood ongeslagen bleef in de competitie en daardoor torenhoog favoriet was voor de landstitel. Chipmachinefabrikant ASML gaat nou samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. Tata Electronics is onderdeel van de Tata Group, waar ook Tata Steel in IJmuiden bij hoort. Het bedrijf bouwt in de Indiase deelstaat Gujarat een megafabriek voor de productie van chips. Een familie uit Venhorst heeft met hulp van de politie deze maand hun gestolen kostmotoren teruggevonden op een woonwagenkamp in Eindhoven. Ze hadden een van de motoren te koop gezet op Marktplaats. Voor de dieven aanleiding om de loods open te breken in de nacht van 5 op 6 mei, meldt Omroep Brabant. Dankzij een trekker in een van de motoren konden ze die terugvinden. Eén crossmotor was nog intact, een andere lag uit elkaar en de derde is nog altijd vermist. Er is één verdachte aangehouden. Een dronken man is gisteren opgepakt in het centrum van Eindhoven. Hij bleef namelijk maar voor overlast zorgen. Toen BOA's de man controleerden, bleek hij geen geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben. Ook luisterde hij niet naar de handhavers toen ze hem wegstuurden en daarom is hij vervolgens opgepakt. Een emotioneel moment voor veel PSV-fans gisteren, vlak voor de gewonnen wedstrijd tegen FC Twente. Bij de grote kastanjeboom aan de Frederiklaan bij het Philipsstadion is een gedenkplek voor overleden PSV-fans geopend. Nabestaanden kunnen daar hun dierbaren herdenken met een gegraveerd laurensblad dat geplaatst wordt. Voortaan krijgt het monument een belangrijke rol tijdens de jaarlijkse herdenkingswedstrijd van PSV in december. En PSV was natuurlijk al even kampioen, maar gisteren is het de meest dominante kampioen ooit in de Eredivisie geworden. Komt omdat de Eindhovenaren met 19 punten voorsprong eindigden op nummer 2 Feyenoord. PSV won met 5-1 van FC Twente en daarmee kwam het doelpuntentotaal dit seizoen op 101. Het is het derde jaar op rij dat PSV de 100 doelpuntengrens doorbreekt. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door brugopening op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Hank en de brug 5 kilometer file. Op de A27 Utrecht Breda 4 kilometer file tussen Noorderloos en Berkendam. En 273 Venlo Maaseik tussen de A2 en de Belgische grens 3 kilometer file.
3: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: heel seizoen Nederlands kampioen. Luister deze week, open de GloFM-app, druk op het PSV-logo en wie weet zit jij er elke thuiswedstrijd zo bij. GloFM, het ritme van de Brainport en het geluid van de landskampioen.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke

0: site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
2: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
3: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
4: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 1 uur.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van 4 nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen 5 Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
8: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor 1 dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
9: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
10: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
9: Inspiratie aan jouw voordeur.
7: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De problemen op het stroomnet moeten behandeld worden als nationale crisis. Dat schrijven de gemeente Eindhoven en de ondernemersorganisaties VNO-NCW Brabant-Zeeland en de afdeling Midden in een brandbrief aan de staatssecretaris. Ze willen dat het kabinet er alles aan doet om grote problemen zoals in Utrecht te voorkomen. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk op het volle stroomnet. Een groep pro-Palestina-demonstranten heeft een dak van het gebouw van de TU Eindhoven bezet. De gemaskerde demonstranten zitten op het dak van een laboratorium aan de Groene Loper en hebben een groot spandoek opgehangen. De politie en TU maken zich zorgen over de veiligheid van de demonstranten, want via datzelfde dak worden dampen van die laboratoria geventileerd. Begin maart werd er ook al gedemonstreerd op een ander dak op het TU-terrein. De politie heeft een foto van een minderjarig slachtoffer van een mishandeling in Eindhoven offline moeten halen. De politie zoekt de dader en deelde vrijdag foto's van de verdachte jongen. Door een miscommunicatie stond er ook een foto bij van het slachtoffer. De politie dacht dat daar toestemming voor was, maar dat bleek niet zo te zijn toen de ouders van de jongen aan de bel trokken. De verdachte van de mishandeling op 9 maart heeft 2 weken om zich te melden. Er is weer een kat beschoten met een pijl in Eindhoven. Gebeurde zaterdagavond tussen 22:30 op de Maria Montessori-straat, meldt Omroep Brabant. En die ligt vlakbij de Matthierslaan. En daar werden in november verschillende weekenden op rij ook katten beschoten met een pijl uit een kruisboog. Meerdere beestjes raakten toen levensgevaarlijk gewond. De politie doet opnieuw buurtonderzoek. Op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg begint vandaag een proef met een nieuw systeem. Dat moet ervoor zorgen dat het grondwater minder snel vies wordt, meldt Omroep Brabant. Normaal gesproken spoelen resten van banden tijdens een bui de berm in en vervolgens de natuur in. Maar het zogeheten Eco Roadside Filtration System moet die resten nu gaan opvangen. In het najaar horen we hoe goed het werkt. En een emotioneel moment bij het Philipsstadion in Eindhoven gisteren. Daar is de gedenkplek voor overleden PSV-fans geopend. Het monument is gemaakt rond de oude kastanjeboom aan de Frederiklaan, die daar al tientallen jaren naast het stadion staat. Fans kunnen er sinds gisteren elk jaar een messing laurierblad neerleggen met de naam van een dierbare die er niet meer is. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalvesveem geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veersalvesveem.
2: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
3: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
4: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
5: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
4: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
5: Hoe plan ik een afspraak dan?
4: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
6: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O. Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 2 uur.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. 5 Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. 1 werd kort daarna al gevonden, de andere 4 zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En dat wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koopclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
10: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
11: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
7: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers

0: Hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
1: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De problemen op het stroomnet moeten behandeld worden als nationale crisis. Dat schrijven de gemeente Eindhoven en de ondernemersorganisaties VNO-NCW Brabant-Zeeland en de afdeling Midden in een brandbrief aan de staatssecretaris. Ze willen dat het kabinet er alles aan doet om grote problemen zoals in Utrecht te voorkomen. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk op het volle stroomnet. Een groep pro-Palestina-demonstranten heeft een dak van het gebouw van de TU Eindhoven bezet. De gemaskerde demonstranten zitten op het dak van een laboratorium aan de Groene Loper en hebben een groot spandoek opgehangen. De politie en TU maken zich zorgen over de veiligheid van de demonstranten, want via datzelfde dak worden dampen van die laboratoria geventileerd. Begin maart werd er ook al gedemonstreerd op een ander dak op het TU-terrein. De politie heeft een foto van een minderjarig slachtoffer van een mishandeling in Eindhoven offline moeten halen. De politie zoekt de dader en deelde vrijdag foto's van de verdachte jongen. Door een miscommunicatie stond er ook een foto bij van het slachtoffer. De politie dacht dat daar toestemming voor was, maar dat bleek niet zo te zijn toen de ouders van de jongen aan de bel trokken. De verdachte van de mishandeling op 9 maart heeft 2 weken om zich te melden. Er is weer een kat beschoten met een pijl in Eindhoven. Gebeurde zaterdagavond tussen 10:30 en 11:30 op de Maria Montessori-straat, meldt Omroep Brabant. En die ligt vlakbij de Matthierslaan. En daar werden in november verschillende weekenden op rij ook katten beschoten met een pijl uit een kruisboog. Meerdere beestjes raakten toen levensgevaarlijk gewond. De politie doet opnieuw buurtonderzoek. Op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg begint vandaag een proef met een nieuw systeem. Dat moet ervoor zorgen dat het grondwater minder snel vies wordt, meldt Omroep Brabant. Normaal gesproken spoelen resten van banden tijdens een bui de berm in en vervolgens de natuur in. Maar het zogeheten Eco Roadside Filtration System moet die resten nu gaan opvangen. In het najaar horen we hoe goed het werkt. En een emotioneel moment bij het Philipsstadion in Eindhoven gisteren. Daar is de gedenkplek voor overleden PSV-fans geopend. Het monument is gemaakt rond de oude kastanjeboom aan de Frederiklaan, die daar al tientallen jaren naast het stadion staat. Fans kunnen er sinds gisteren elk jaar een messing laurierblad neerleggen met de naam van een dierbare die er niet meer is. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A58 rijdt het langzaam vanuit Tilburg naar Breda tussen Tilburg, Reeshof en Bavel 4 kilometer file met 5 minuutjes op onthoud.
3: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: een heel seizoen Nederlands kampioen. Luister vanavond, open de Glow FM-app, druk op het PSV-logo en wie weet zit jij er elke thuiswedstrijd zo bij. Glow FM, het ritme van de Brainport en het geluid van de landskampioen.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen

0: ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
2: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O. Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
3: 3 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden de belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort, bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de Oranje-mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam over de A67... vanuit Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide, 10 minuten vertraging. En op de N629 Oosterhout-Dongen bij Kaatsheuvel, 2 kilometer file, 5 minuten oponthoud.
5: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
6: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
7: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
6: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
7: Hoe plan ik een afspraak dan?
6: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
8: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
9: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
8: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
10: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring?

0: Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
1: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De problemen op het stroomnet moeten behandeld worden als nationale crisis. Dat schrijven de gemeente Eindhoven en de ondernemersorganisaties VNO-NCW Brabant-Zeeland en de afdeling Midden in een brandbrief aan de staatssecretaris. Ze willen dat het kabinet er alles aan doet om grote problemen zoals in Utrecht te voorkomen. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk op het volle stroomnet. Een groep pro-Palestina-demonstranten heeft een dak van het gebouw van de TU Eindhoven bezet. De gemaskerde demonstranten zitten op het dak van een laboratorium aan de Groene Loper en hebben een groot spandoek opgehangen. De politie en TU maken zich zorgen over de veiligheid van de demonstranten, want via datzelfde dak worden dampen van die laboratoria geventileerd. Begin maart werd er ook al gedemonstreerd op een ander dak op het TU-terrein. De politie heeft een foto van een minderjarig slachtoffer van een mishandeling in Eindhoven offline moeten halen. De politie zoekt de dader en deelde vrijdag foto's van de verdachte jongen. Door een miscommunicatie stond er ook een foto bij van het slachtoffer. De politie dacht dat daar toestemming voor was, maar dat bleek niet zo te zijn toen de ouders van de jongen aan de bel trokken. De verdachte van de mishandeling op 9 maart heeft 2 weken om zich te melden. Er is weer een kat beschoten met een pijl in Eindhoven. Gebeurde zaterdagavond tussen 22:30 op de Maria Montessori-straat, meldt Omroep Brabant. En die ligt vlakbij de Matthiaslaan. En daar werden in november verschillende weken op rij ook katten beschoten met een pijl uit een kruisboog. Meerdere beestjes raakten toen levensgevaarlijk gewond. De politie doet opnieuw buurtonderzoek. Op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg begint vandaag een proef met een nieuw systeem. Dat moet ervoor zorgen dat het grondwater minder snel vies wordt, meldt Omroep Brabant. Normaal gesproken spoelen resten van banden tijdens een bui de berm in en vervolgens de natuur in. Maar het zogeheten Eco Roadside Filtration System moet die resten nu gaan opvangen. In het najaar horen we hoe goed het werkt. En een emotioneel moment bij het Philipsstadion in Eindhoven gisteren. Daar is de gedenkplek voor overleden PSV-fans geopend. Het monument is gemaakt rond de oude kastanjeboom aan de Frederiklaan, die daar al tientallen jaren naast het stadion staat. Fans kunnen er sinds gisteren elk jaar een messing laurierblad neerleggen met de naam van een dierbare die er niet meer is. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum, 10 minuten vertraging bij Werkendam. Op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Op knooppunt Leenderheide vanaf afrit Zomeren 8 kilometer file en een half uur vertraging, want de rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
3: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
4: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
5: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
6: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
5: Inspiratie aan jouw voordeur.
7: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koelclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
8: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering.

0: betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zet premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week 1174 euro, bijna 200 euro meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam over de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij knooppunt Batendorp 10 minuten vertraging na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. 10 minuten vertraging op de A58 Breda Tilburg bij Tilburg Reeshof. Dan de A59 Zonzeel Den Bosch bij afrit Waspik 10 minuten vertraging. De A67 is weer vrijgegeven na een ongeluk vanuit Venlo naar Eindhoven. Bij Geldrop nog wel 5 kilometer file met bijna een half uur vertraging.
2: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
4: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
5: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
6: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
5: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De problemen op het stroomnet moeten behandeld worden als nationale crisis. Dat schrijven de gemeente Eindhoven en de ondernemersorganisaties VNO-NCW Brabant-Zeeland en de afdeling Midden in een brandbrief aan de staatssecretaris. Ze willen dat het kabinet er alles aan doet om grote problemen zoals in Utrecht te voorkomen. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk op het volle stroomnet. Een groep pro-Palestina-demonstranten heeft een dak van het gebouw van de TU Eindhoven bezet. De gemaskerde demonstranten zitten op het dak van een laboratorium aan de Groene Loper en hebben een groot spandoek opgehangen. De politie en TU maken zich zorgen over de veiligheid van de demonstranten, want via datzelfde dak worden dampen van die laboratoria geventileerd. Begin maart werd er ook al gedemonstreerd op een ander dak op het TU-terrein. De politie heeft een foto van een minderjarig slachtoffer van een mishandeling in Eindhoven offline moeten halen. De politie zoekt de dader en deelde vrijdag foto's van de verdachte jongen. Door een miscommunicatie stond er ook een foto bij van het slachtoffer. De politie dacht dat daar toestemming voor was, maar dat bleek niet zo te zijn toen de ouders van de jongen aan de bel trokken. De verdachte van de mishandeling op 9 maart heeft 2 weken om zich te melden. Er is weer een kat beschoten met een pijl in Eindhoven. Gebeurde zaterdagavond tussen 22:30 op de Maria Montessori-straat, meldt Omroep Brabant. En die ligt vlakbij de Matthierslaan. En daar werden in november verschillende weekenden op rij ook katten beschoten met een pijl uit een kruisboog. Meerdere beestjes raakten toen levensgevaarlijk gewond. De politie doet opnieuw buurtonderzoek. Op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg begint vandaag een proef met een nieuw systeem. Dat moet ervoor zorgen dat het grondwater minder snel vies wordt, meldt Omroep Brabant. Normaal gesproken spoelen resten van banden tijdens een bui de berm in en vervolgens de natuur in. Maar het zogeheten Eco Roadside Filtration System moet die resten nu gaan opvangen. In het najaar horen we hoe goed het werkt. En een emotioneel moment bij het Philipsstadion in Eindhoven gisteren. Daar is de gedenkplek voor overleden PSV-fans geopend. Het monument is gemaakt rond de oude kastanjeboom aan de Frederiklaan, die daar al tientallen jaren naast het stadion staat. Fans kunnen er sinds gisteren elk jaar een messing laurierblad neerleggen met de naam van een dierbare die er niet meer is. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land 70 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging heb je op A2 Maastricht-Eindhoven. De nasleep van een ongeluk op knooppunt Batadorp nog een kwartiertje vertraging. De weg is daar wel weer vrij. 10 minuten vertraging op de A58 Breda-Tilburg. Dat is bij Tilburg-Reeshof. En een kwartiertje vertraging nog. De nasleep van een ongeluk op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Voor knooppunt Leenderheide 4 kilometer langzaam rijdend verkeer.
3: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Open de Glow FM-app. Druk op het PSV-logo. En wie weet zit jij er elke thuiswedstrijd zo bij. Glow FM. Het ritme van de Brainport. En het geluid van de landskampioen.
1: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koelclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
2: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
3: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
4: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
5: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
6: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
7: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
6: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
7: Hoe plan ik een afspraak dan?
6: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
8: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
9: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
8: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westerholtveen.
10: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit.

0: NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. De vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker €67.000 aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en hij moet een schadevergoeding van €3.000 betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 123 kilometer file in onze regio, maar niet al te verontrustend hoor. 10 minuten vertraging op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Op de A27 Utrecht-Breda, 10 minuten vertraging bij Werkendam. Daar rijdt het langzaam vanaf Noorderloos. 10 minuten vertraging op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof. En de meeste vertraging op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. 7 kilometer file en een kwartier op onthoud.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Westerholtveen.
4: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
5: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
6: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
5: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
6: Hoe plan ik een afspraak dan?
5: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
7: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
8: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De problemen op het stroomnet moeten behandeld worden als nationale crisis. Dat schrijven de gemeente Eindhoven en de ondernemersorganisaties VNO-NCW Brabant-Zeeland en de afdeling Midden in een brandbrief aan de staatssecretaris. Ze willen dat het kabinet er alles aan doet om grote problemen zoals in Utrecht te voorkomen. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk op het volle stroomnet. Een groep pro-Palestina-demonstranten heeft een dak van het gebouw van de TU Eindhoven bezet. De gemaskerde demonstranten zitten op het dak van een laboratorium aan de Groene Loper en hebben een groot spandoek opgehangen. De politie en TU maken zich zorgen over de veiligheid van de demonstranten, want via datzelfde dak worden dampen van die laboratoria geventileerd. Begin maart werd er ook al gedemonstreerd op een ander dak op het TU-terrein. De politie heeft een foto van een minderjarig slachtoffer van een mishandeling in Eindhoven offline moeten halen. De politie zoekt de dader en deelde vrijdag foto's van de verdachte jongen. Door een miscommunicatie stond er ook een foto bij van het slachtoffer. De politie dacht dat daar toestemming voor was, maar dat bleek niet zo te zijn toen de ouders van de jongen aan de bel trokken. De verdachte van de mishandeling op 9 maart heeft 2 weken om zich te melden. Er is weer een kat beschoten met een pijl in Eindhoven. Gebeurde zaterdagavond tussen 22:30 op de Maria Montessori-straat, meldt Omroep Brabant. En die ligt vlakbij de Matthiaslaan. En daar werden in november verschillende weken op rij ook katten beschoten met een pijl uit een kruisboog. Meerdere beestjes raakten toen levensgevaarlijk gewond. De politie doet opnieuw buurtonderzoek. Op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg begint vandaag een proef met een nieuw systeem. Dat moet ervoor zorgen dat het grondwater minder snel vies wordt, meldt Omroep Brabant. Normaal gesproken spoelen resten van banden tijdens een bui de berm in en vervolgens de natuur in. Maar het zogeheten Eco Roadside Filtration System moet die resten nu gaan opvangen. In het najaar horen we hoe goed het werkt. En een emotioneel moment bij het Philipsstadion in Eindhoven gisteren. Daar is de gedenkplek voor overleden PSV-fans geopend. Het monument is gemaakt rond de oude kastanjeboom aan de Frederiklaan, die daar al tientallen jaren naast het stadion staat. Fans kunnen er sinds gisteren elk jaar een messing laurierblad neerleggen met de naam van een dierbare die er niet meer is. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files met de meeste vertraging in het zuiden van het land die staan op de A50 Eindhoven-Os bij Veghel Noord een kwartiertje. Kwartiertje op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Kwartiertje vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. En 20 minuten oponthoud op de randweg Eindhoven. De N2 Eindhoven-Maastricht bij knooppunt Leenderheide 4 kilometer file. Dan nog een kwartier vertraging op de N284 vanuit Arendong naar Eersel bij Hapert 2 kilometer file.
0: FM, het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
6: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
7: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
8: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 6 uur.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Els tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagen

0: Oelenrode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat zo'n 100 kilometer file in onze regio. De meeste vertraging heb je op de volgende plaatsen. Bij Uden-Zuid op de A50 vanuit Eindhoven naar Os. De kop van 18 kilometer file. Vanaf Zon en Breugel duurde 20 minuten langer over. A58 Tilburg-Eindhoven. Kwartier vertraging tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. 20 minuten vertraging op de N2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij knooppunt Leenderheide staat 5 kilometer file. En een klein kwartiertje vertraging op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch. Bij Helvoort nog steeds 2 kilometer file.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De pro-Palestina-demonstranten die op een dak van een laboratorium van de TU Eindhoven zaten, zijn er weer vanaf. De gemaskerde actievoerders kwamen vrijwillig naar beneden toen de politie ze dreigde op te pakken. Hun onderhandelaar en arrestatieteam waren namelijk al onderweg. Uiteindelijk is nog één demonstrant opgepakt omdat hij wegrende toen agenten om een ID vroegen. Er is weer een kat beschoten met een pijl in Eindhoven. Gebeurde zaterdagavond tussen 10:30 en 10:30 op de Maria Montessori-straat. En dat ligt vlakbij de Metierslaan, waar in november ook al een paar weekenden achter elkaar katten werden beschoten met een pijl uit een kruisboog. Meerdere beestjes raakten toen levensgevaarlijk gewond. De politie is wederom een buurtonderzoek gestart. Café 040 aan de Lijnbeekstraat in Eindhoven is zijn vergunningen kwijt. De zaak was al dicht sinds Koningsdag vanwege een steekpartij op het terras. Een van de eigenaren van het café is ook betrokken bij horecazaken Cappuccino, Zeester en Stella Marina aan de Kruisstraat. Die raakten vorige week ook hun vergunning kwijt, omdat een aantal eigenaren en uitbaters iets met drugshandel te maken heeft volgens de OM. De problemen op het stroomnet moeten behandeld worden als een nationale crisis. Dat schrijven de gemeente Eindhoven en de ondernemersorganisaties VNO-NCW Brabant-Zeeland en de afdeling Midden in een brandbrief aan de staatssecretaris. Ze willen dat het kabinet er alles aan doet om grote problemen zoals in Utrecht te voorkomen. Daar zijn vanaf juli namelijk geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk op het volle stroomnet. De politie heeft een foto van een minderjarig slachtoffer van een mishandeling in Eindhoven offline moeten halen. De politie zoekt namelijk de dader en deelde vrijdag foto's van de verdachte jongen. Door een miscommunicatie stond er ook een foto bij van het slachtoffer. De politie dacht dat daar toestemming voor was, maar dat bleek niet zo te zijn toen de ouders aan de bel trokken. De verdachte van de mishandeling op 9 maart heeft 2 weken om zich te melden en dan wordt zijn foto openbaar gemaakt. En de beste shooter van de wereld komt uit Veldhoven. Afgelopen weekend is de 63-jarige Jan Oosterbrink wereldkampioen geworden. Daarmee wist hij zijn titel van 2 jaar terug met succes te verdedigen. De Veldhovenaar is al 50 jaar een fanatiek shooter. En voor wie denkt dat is een oud-Holland spel, klopt. Maar het WK vlakbij Emmen trok spelers van over de hele wereld. Zo is shoelen in Korea nog populairder dan in Nederland. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files in het zuiden van het land zijn bijna verdwenen. Staat er nog eentje op de A16, Rotterdam-Breda. 10 minuten vertraging bij knooppunt Klaverpolder. Op de A29, Rotterdam-Bergen-op-Zoom. 10 minuten vertraging bij knooppunt Hellegatsplein. En 10 minuten vertraging nog op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven bij Best.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
3: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
2: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
4: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers

0: Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Open de Glo FM-app. Druk op het PSV-logo en maak kans op één seizoen naar de kampioen.
2: Youssef Kerboua.
3: Een hele goede avond. Zometeen komt Robin Schulz, Rita Ora en Thiago PZK met I'll Be There naar Bruno Mars. Dit is I Just Might.

Robin Schulz, Rita Ora en Thiago PZK met I'll Be There, hoor die hier bij Glow FM. Het is net 7:08. Ready om aan de avond te beginnen. Een heel goede avond. You see it door je speakers bij de Glow Evening. Hey, en misschien is het vandaag wel jouw geluksdag. Tenminste, als het aan mij ligt, is dat wel het geval. Want dat is dan echt van die kleine gelukjes die je soms op de weg allemaal meemaakt, dat je gewoon meeneemt. Toen ik onderweg was hier naar de studio, was ik op de snelweg aan het rijden en er was file. Als er één ding is waar ik niet tegen kan, en de rest van Nederland ook wel, dan is het wel file. Maar op een gegeven moment hoorde ik gewoon sirenes achter me aan. Ik dacht van, hè, komen ze nou voor mij of niet? Nou, ik laat de politie dan door. Maar ik dacht, weet je wat, ik ga hiervan profiteren. Ik ga gewoon lekker mee rijden op zijn tempo. En ik kon gewoon echt, 6 kilometer recht vooruit. Iedereen voorbij steken, niet op de vluchtstrook voor de duidelijkheid. Maar goed, en dat heeft echt wel mijn avond, middag gemaakt, moet ik wel eerlijk zijn. Hopelijk heb jij ook wel zo'n dag gehad. En zo niet, dan ga ik je wel warm maken met de beste tunes. Rem is onderweg, Ariana Grande met Break Me Free komt er ook aan, en Jelly Roll met I'm Good. En vertel ik je zo welk soort artiest eenzaam is. Het zijn er behoorlijk wat, maar van deze soort muzikanten / artiesten had ik het eigenlijk niet verwacht. Wie dat is, hoor je zo meteen naar Jelly Roll en I'm Good hier bij Glow FM. Oh.

0: Don't blame it on me, Remmo hoorde hier bij Glow FM. Ieder huisje heeft zijn kruisje. Ja, en ook voor de DJ die je zo meteen gaat horen. Want als je zijn Insta checkt, dan wil je ook met hem meetoeren over heel de wereld. Lekker met hem gaan feesten. Maar ja, wat veel mensen niet weten, is dat het DJ-leven best eenzaam kan zijn. Want meestal ben je alleen aan het toeren. Hè, terwijl bijvoorbeeld als je een band zou hebben, dan heb je nog je medebandleden. Je draait ook nog eens in het weekend, waardoor je door de week vrij bent. Maar ja, alle andere mensen zijn aan het werk of hebben hun eigen plannen en moeten gewoon hun shit regelen. Ik kan me voorstellen van, Youssef, ja, als je dan zo'n leuk beroep hebt, ja, wat klaag je nou dit?
1: Hey, don't complain, you're living my dream, you know, all that stuff. Which is all true, you know, this, I would not trade this job for anything else. I love performing, I love traveling. Definitely not a rent, but a more educational piece of content, right?
0: Ja, hij blijft het nog steeds leuk vinden. En dat is ook de reden wat Sam Veld niet tegenhoudt om samen te werken met andere artiesten. Je hoort hem nu hier bij Glow FM samen met Oaks. Dit is My Heart Goes. Doek, doek, doek.

Lusso en Emma Heesters met Liefdesverdriet. En zometeen kan jij bepalen welke track ik volledig ga draaien. Hoe dat zit hoor je zo naar Rihanna en Don't Stop the Music.

Rihanna en Don't Stop the Music hier bij Glow FM. Ik zou die paraplu nog niet wegzetten, want ook al gaat het vanavond niet regenen, gaat er wel mist zijn en rond de 6 graden. Maar morgen en woensdag kan het wel nog regenen. Maar het is wel goed, er is wel goed nieuws, want we gaan richting de 20 graden. Martin Solveig komt eraan na Niall Horan. Dit is Dinner Party.

0: bij Glow FM 1 seizoen lang toegang tot de landskampioen.
1: Open de Glow FM app.
0: Druk op het PSV-logo.
1: En maak kans op 1 seizoen
0: naar de kampioen.

Harry Styles en American Girls horen hier bij Glow FM. Twee tracks, maar alleen eentje kan zo meteen in zijn volledigheid gedraaid worden. En dat bepaal jij elke maandagavond, want ik heb hier gewoon verse tracks, gewoon vers van de pers. En jij mag gewoon kiezen welke ik zo meteen ga draaien. Optie 1 is de nieuwe van Shakira en Burna Boy, Die Die.

het WK-anthem van dit jaar. En Dai Dai mocht zelf vragen wat dat betekent. Het is eigenlijk gewoon een Italiaanse versie van Hup Holland Hup. Maar dan over het algemeen dan, hè. Mensen online zijn het wel al meteen aan het vergelijken met Waka Waka. En dat het niet zou overtreffen. Maar ja, heel eerlijk, gaat dat het ooit doen? Ik zeg je eerlijk, persoonlijk vind ik het nummer wel leuk. Want het is een mooie mix tussen Latin en Amapiano. En het heeft al potentie als je het mij vraagt. Maar goed, hangt niet van mij af, dat bepaal jij. Of ga je toch voor deze hier van Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It?

15 jaar lag dit nummer stof te verzamelen. En heel simpele reden daarvoor. Het was gewoon druk, druk, druk voor Ed Sheeran en Martin Garrix. Maar ja, kijk, nu is hij eindelijk uit. Het klinkt fris, het geeft me ook meteen zin in de zomer. En daarbovenop komt er ook nog een akoestische versie online. En een versie van hoe dat hij in 2015 had geklonken. Maar goed, jij bepaalt. Ga jij voor het WK anthem Die Die van Shakira en Burna Boy? Of toch voor Repeat, van, Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran, wat 15 jaar lag te rijpen in de platenkast van Martin en Ed Sheeran? Eén adres.

Olivia Rodrigo en Drop Dead hoorde hier bij Glow FM. De balans is opgesteld. En jij kan meteen, of jij kon dat bepalen via de Glow FM app. Want welke van deze twee nieuwe tracks ga je zo meteen volledig horen? Wordt het Die Die van Shakira en Burna Boy? Of Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It?

En jeetje, het was echt een nek aan nek race, zie ik hier. Sarah zegt van Dai Dai motiveert ook meteen tijdens het studeren. Snap ik ook wel. Veel succes trouwens. Emma die zegt repeat it, klinkt gewoon lekker fris. Ik zie hier ook even kijken. Aisha die zegt ja, Dai Dai in de auto, dat is gewoon lekker keihard. Knallen mijn heupen, zitten gewoon niet stil. Marco die stuurt ook een app via berichtje via de GloFam app. Die zegt optie 1, ik ga toch voor het WK-nummer, Dai Dai. Maar de keuze was best wel moeilijk. Nou, Marco, je bent niet de enige daarin. Want ik heb even voor je nagerekend. En we zijn uitgekomen op 54%. Hè? 54% heeft gekozen voor de nieuwe van Shakira en Burna Boy, Dai Dai.

0: Een heel goede avond, dit is Glow Evening. Met zometeen Davina Michel en Still Champagne. Nadat je wordt bijgepraat in het nieuws van
1: 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corrier had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.

0: Jouw FM-app. Druk op het PSV-logo en maak kans op één seizoen naar de kampioen.
1: Youssef Kerboa.
2: Een heel goede avond. De Glow Evening gaat door met zometeen Chiesa en BT met Break My Fall naar Davina Michel en Still Champagne.

Break My Fall en Tiësto hoorde hier bij Glow FM. Zou jij hierin trappen? Ik hoop echt van niet. Tenminste, als ik naar mezelf kijk, zou dat niet gebeuren. Want de politie heeft eigenlijk meer dan 500 nep-advertenties ontdekt. En voornamelijk advertenties die dan op socials worden gepost en jou lokken dan naar fake websites. Op die manier willen oplichters jouw geld stelen. Maar ik moet heel eerlijk zijn, ik maak me wel zorgen. Want je zou denken, hè, het is 2026, je zou inmiddels wel slim genoeg zijn om nep-advertenties te spotten. En het is helemaal niet moeilijk. Dus ik dacht, weet je wat? Ik heb hier even een reminder gemaakt van hoe je eigenlijk die nep-site kan spotten. Je hoge kortingen, dan ben je vast safe. Want jij als koopjesjager weet dat je voor de beste deals moet gaan. 2. Check de URL. Zie je een streep in de naam van de URL? Of is de naam van de website verkeerd gespeld? No worries. Want een typfout is zo gebeurd. Het zijn ook maar mensen. En waarschijnlijk had je de naam ook nog eens zelf met een streepje getypt. 3. Kijk of je de klantenservice kunt bereiken via chat. En als ze niet reageren, geen stress. Dan is het vast omdat ze het heel druk hebben om al die mooie deals te verkopen. Best duidelijk, toch? En als je twijfelt, vraag dan even aan ChatGPT, want die heeft altijd gelijk. Ja, je vraagt hem toch altijd om persoonlijk advies. Zeker van die ene rare korst op je teen. Tot hoe je geld moet pinnen bij een pinautomaat. Dus hoe dan ook? ChatGPT heeft altijd gelijk. En jij zal er niet intrappen.

0: Rumours en Thomas Gray hoorde hier bij Glow FM. Ken je Mes Amis van Chef Special? Nee, ik ken die track ook niet, hè, voor de duidelijkheid. Maar de volgende track die ik voor je klaar heb staan zou eigenlijk oorspronkelijk zo heten. En dat heeft allemaal te maken met de oud-gitarist Guido van Chef Special. Hij had namelijk gedroomd over een Franse chanson.
1: Dat was hij ook aan het maken op een gegeven moment. Ja. En toen later is dat denk ik toch alsnog terugkomen in de vorm van Selavie.
0: Het zou wel grappig zijn, hè? Als je dan opeens die tune helemaal anders gaat zingen in de plaats van C'est la vie, wordt het dan Mes Amis, oftewel mijn vrienden. Oh. Maar ja, ik moet wel zeggen, voor mij dan wordt het dan heel onherkenbaar. Dan

Trots uit Eindhoven. La Fuente en Higher When I Rise hoorde hier bij Glow FM. Hey, ze zeggen toch altijd, hè, de beste vrienden ontmoet je eigenlijk op school. Of dat het nu is op de basisschool, middelbare school of zelfs op de hogeschool of universiteit. Nou, dat is wel het geval voor de volgende band. Alleen, ze hebben totaal compleet andere studies gedaan. En dat heeft niks met muziek te maken. De een heeft de architectuur gestudeerd, de ander Russisch en het andere geschiedenis. Dan denk ik van ja, maar studeren kost echt fucking veel geld. En dan ga je dat studeren en heb je het diploma misschien eindelijk op zak. En dan kan je het zo meteen eigenlijk gewoon de prullenbak in gooien. Nou goed, het is maar goed dat ze geen buitenlandse ouders hebben, want dan waren ze sowieso al teleurgesteld. Ik heb het over Clean Bandit, je hoort ze nu met Baby.

Marina and the Diamond, Louis Fonsi en Clean Bandit met Baby hoorde hier bij GloFam. GloWeer krijg je van mij. Het koelt af vanavond naar 6 graden en er is ook mist. Dus als je vanavond moet rijden, of het nu op de scooter is of op de auto, vergeet je mistlampen dan even niet. Morgen gaat het regenen, maar we gaan wel richting de 20 graden. Dus parkeer die jas nog even. Cyril komt er zo meteen aan met Stumbling In. Na BTS, Swim.

0: Glow FM. 1 seizoen lang toegang tot de landskampioen.
1: Open de Glow FM app.
0: Druk op het PSV-logo.
1: En maak kans op 1 seizoen
0: naar de kampioen.
1: Glow FM.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor hoorde hier bij Glow FM. Ik denk niet dat het jou gaat lukken. Elke maandag ga ik jouw muzikale brein prikkelen naar je muziekkennis. Zometeen heb ik hier een code dat gekraakt moet worden. En jij moet dan raden om welke artiest en track het gaat. En weet je, het ding is, het is ideaal voor een wedstrijd tussen jou en je vrienden. Laten we zeggen dat als jij wint, dan moet je vriendengroep jou trakteren op een snack uit de drive bijvoorbeeld. Maar ik ga het je niet makkelijk maken, want je moet echt naar elke hint luisteren die in de code voorkomt, zodat je hem kunt kraken. Nou, ben je er klaar voor? Spits je oren, want hier komt hij.
1: Er is veel zon.
0: Ja, ik zei het toch, hè? Het is heel moeilijk. Maar weet je wat? Ik gun het je. Dus ik ga je nog één keer opnieuw laten horen.
1: Er is veel zon.
0: Nou, denk je het antwoord te weten? Om welke artiest en track het gaat? Laat het dan weten via de Glow FM app. En wie weet trakteren jouw vrienden je dan zo meteen op een lekkere snack.

0: krijgen boze appjes in de Glow FM app van... Jeetje, Youssef, het is echt fucking moeilijk. I know. Mocht je het gemist hebben... we zijn Kraak de Code aan het spelen. Ik heb een fragment waar allemaal audio-hints in zitten verstoppen. En jij moet dan raden om welke track en artiest het gaat. En mensen klagen echt dat het heel moeilijk is. Ik krijg ook foute antwoorden binnen. Iemand stuurt, ja, het is sowieso Rihanna. Nee, dat is het ook niet. Wat zie ik hier ook nog binnenkomen? Ik zie hier, even kijken, is het Alok? Nee, is het ook niet. Tate McRae is het ook niet. Weet je wat? Ik laat hem nog één keer horen... En ik geef je ook zo meteen een tip. Het is heel belangrijk dat je echt naar elk element luistert. Komt-ie.
1: Er is veel zon.
0: Ja, je hoort een tikkende klok. Er is veel zon. Amsterdam laat je likken. Ja, misschien komt het al. En ik geef je nog een extra tip. Deze artiest komt uit Zweden. Ja, een Zweedse artiest die hot and happening is op dit moment. Sorry, maar at this point heb ik het gewoon helemaal weggegeven. Denk je het te weten? Laat het dan weten via de Glow FM app. Hoor je ondertussen Iron Carey met Get Shaky hier bij Glow FM.

0: Get Shaky, Ian Carey hoorde hier bij GloFam. Welke track een artiest zit verstopt in de code van vandaag? Mocht je het gemist hebben, vanaf nu elke maandag heb ik een code hier. En jij moet dan eigenlijk ontrafelen wie daarin zit. Welke track een artiest. En je kan het ook als weddenschap gebruiken met je vrienden. Want als je wint, dan gaan zij jou dan trakteren op een snack bijvoorbeeld. Waarom? Nou, gewoon omdat ik dat heb bepaald. En het jou gewoon gun. Nou, mocht je de opgave gemist hebben, die trouwens heel moeilijk is, want ik heb echt heel veel boze appjes in de GloFam app, dan heb ik hem hier opnieuw. Luister heel goed, want het zit echt goed verstopt.
1: Er is veel zon.
0: Ja, ik kreeg verschillende antwoorden via de GloFam app. Ik zie onder andere Tate McRae binnenkomen. Nope, dat is hem niet. Ik zie hier ook Alok binnenkomen. Nee, dat is het ook niet. Maar Christian heeft wel het juiste antwoord ingestuurd. Is het Zara Larsson? Gaan we nu checken.
2: Hi, I'm Zara Larsson.
0: Midnight Sun van Zara Larsson is het juiste antwoord. Mocht je denken, hè, hoe is dat nou Midnight Sun? Nou, je hoorde een getik van een klok en een uil. Dat verwijst dan naar de nacht. Dan heb je ook het weerbericht, want er is heel veel zon. Midnight Sun. En uiteraard Julia die viral ging tijdens het optreden van Zara Larsson door te schreeuwen, Amsterdam, laat je likken! Nou, Christian, gefeliciteerd. Jij wordt nu getrakteerd op een snack van je vrienden. En als ik jou was, zou ik gewoon echt het duurste item pakken van het menu. Dus ik weet niet, maar ja, tegenwoordig is alles gewoon heel duur geworden, zolang het maar gefrituurd is. Hey, eet smakelijk zometeen. Ondertussen hoor je Midnight Sun van Zara Larsson.

0: Ja, ja, ik wil het even schoonmaken.
1: Ja.
0: Even wachten.
1: Ja, Toppie moet je altijd schoonmaken, hè?
0: Clean.
1: Oh, ja, lekker afgeschroomd. Tom is er ook bij. Goeie avond.
2: Goeie avond.
1: Nou, leuk dat jullie... Het is al even geleden dat we hier samen zijn.
0: Ja, leuk dat we er zijn, maar ook, ja, het is nodig, want we hebben dadelijk programma natuurlijk, dus het moet ook, hè. Ja,
1: moet
0: het is zo stil op de zender.
1: Ja, die is anders ook een beetje saai, hè?
0: Ja, dan is het...
2: 2 uur stil in plaats van 2 uur.
0: Nee, maar ja...
1: Zo, je wordt er nu al stil van.
0: Dan hoor je...
2: Ja, maar nu hoor je al te veel, eigenlijk.
0: Ja, oké. Maar...
1: Oh, je bedoelt... Ja, dat is
0: ja, precies.
1: Oh, hey, ik wil eigenlijk jullie muzikale kennis een beetje op de proef stellen.
2: Oh jee.
0: Oké.
1: Ja. Je hebt een beetje vastgespeeld eigenlijk, denk ik, of niet?
0: Of ja, ik heb meegeluisterd.
1: Nee, sorry?
0: Of ik heb meegeluisterd,
1: ja.
0: Bedoel je? Ja, ik heb meegeluisterd.
1: Ah.
0: En ik wou je er nog een compliment over geven, want leuk.
1: Oh,
0: leuk,
1: okay.
0: Want ik was echt aan het nadenken.
1: Tom, heb jij het
0: denk
1: goed?
0: Ik niet gehoord.
2: Nee. Nou, okay. Ik was allemaal aan het bellen en zo, dus.
1: Ik heb eigenlijk een nieuw spel eigenlijk om de maandag een beetje in te leiden. Kraak de code heet het, heel Oei. Simpel.
2: Ja.
1: Ik heb een auditieve code, die moet je kraken.
0: Een pinpas.
1: Ja, precies. maar goed, er zitten allemaal hints in verwerkt. En jij moet dan eigenlijk raden om welke track en artiest het gaat. Ja.
2: Oké.
1: Okay. Het is wel heel moeilijk, moet ik wel zeggen.
0: Ja, maar ik had hem niet. Ik ga heel eerlijk zijn, ik ben heel goed in muziek spelen, maar ik had hem echt niet.
2: Als ik gister ga spelen, dan ben ik altijd gewoon laatste. Dus,
1: echt?
2: Ja, ja, ik ben er echt heel
1: sterk. Zullen we het gewoon proberen?
2: Ja, we gaan proberen.
1: Oké, okay, komt-ie.
3: Er is veel zon.
0: Ja.
1: Moeilijk, hè?
2: Oké.
0: Okay, het kraakt. Hoor je het?
1: Neem ons mee in wat je denkt. Wat denk jij op dit moment? Want waar gaat je...
2: Ik hoorde een L. Ja. Ik hoorde een dame.
1: Ja.
2: Iets met zomers weer.
1: Ja. Wat zei die dame?
2: Ja, dat is dus een probleem.
1: Moet ik hem nog één keer laten horen?
2: Ja, nog maar één keer.
1: Oké, okay, komt-ie.
3: Er is veel zon.
4: Amsterdam laat je likken.
1: Amsterdam laat je likken.
2: Ja, is dat niet Roxy Dekker die dat zegt?
1: Nee, het is niet Roxy Dekker. Nee, het is niet Roxy Dekker, maar... nee, het is Julia. Zij is vorig jaar, als ik het goed... Was het vorig jaar? Zo, tijd vliegt. Vorig jaar was ze met deze korte viral gaan. Je kon het niet missen, wereldwijd trouwens.
0: Oh.
1: Nu gaat het belletje rinkelen, denk ik.
2: Ja, maar nu moet ik weer gaan graaien in mijn geheugen. Vorig jaar, dat is lang geleden, hoor.
1: Ja.
0: Ja, dat is al een jaar geleden.
1: Denk aan een artiest. We draaien deze artiest heel vaak bij Glow FM.
0: Zijn er natuurlijk niet veel.
2: nee,
1: je gaat er niet. Nee, nou, dit is het antwoord.
5: Hi, I'm Bella Arsene.
0: Ah.
1: Ja. Midnight Sun. En weet je waarom?
2: Nee.
1: Nou, het heeft te maken met de tikkende klok en een uil kan verwijzen naar de tijd, middernacht.
2: Mm.
1: Het weerbericht, veel zon, midnight, sun. En Julia, Amsterdam laat je likken, want dat was bij de Zara Larsson concert.
0: Ik moet wel zeggen, Jozef, je hebt zeg maar geen genade voor de luisteraar.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Het is de eerste keer dat je dit meteen doet met ze en het is meteen dat je denkt van nou, we zetten hem op level
1: 10. Ik heb geen chill.
0: Nee. Dat was heel duidelijk.
1: Nee, maar goed.
0: Zelfs mij heb je echt... Nee. Ja.
1: Maar je ging complimenten geven, toch?
0: Ja, nee, ik vond het wel heel leuk.
2: Ja, moet je vaker doen.
1: Ja, precies.
0: Zoals onze collega die niet zo doen. Ja.
1: Even een London Tipton.
0: Ja, een London Tipton, ja.
1: Precies. Zometeen Patrick in de avond met Tom en Patrick. Heel veel plezier, man.
6: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 9 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of 6 is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wiel van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeenten vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
9: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici...

0: hij en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Patrick in de avond.
2: Yes, daar zijn we weer. De heerlijke maandagavond met Patrick en Tom.
3: Hebben we ook energie?
2: Nee.
3: Het energielevel is lager.
2: Oh. Nul.

0: Ja. Proven met Antoon.
1: Die zag je niet aankomen.
0: Nee.
1: Blendelings. Oh, koptelefoon viel af.
0: Goed.
1: Hè, hè. Ja, zeg dat wel. Ja, hè, hè, ja. Want vorige week waren we er niet.
0: Nee, klopt.
1: Die week daarvoor waren we er toen wel.
0: Wat is de week daarvoor
1: ja,
0: geweest?
1: Ja, toen waren we er wel. Ja, de knikken,
0: ik zie hier iemand ja knikken. Dan was het 4 mei. Ja, toen waren we er.
1: Toen waren we er wel. Ja, ook klopt. Ja. Ja, maar het voelt altijd zo lang als je weer eventjes een week niet bent geweest.
0: Ja, dan lijkt het eeuwen soms.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dus wij doen dan ook echt oprecht nu van, ja, goh, hoe gaat het? Ja, ja. Hoe gaat het?
0: We zijn het, het kan beter bij
1: het,
0: mij.
1: Het kan beter.
0: Het kan beter. Maar goed, we gaan er een leuke avond maken. Het is de heerlijke maandagavond. Ik wil bijna zeggen dinsdagavond. Ik heb ook het gevoel dat ik mijn dagen van de week niet meer weet.
1: Nee, maar het is ook gewoon toch lekker zaterdag.
0: Nou ja, dat komt misschien omdat we natuurlijk een beetje een lang weekend hebben gehad. Nee, ik heb wel een lang weekend gehad.
1: Nou, ja, maar bij mij is het ook altijd wel het weer dat wat meespeelt.
0: Okay.
1: De koude temperaturen, dan raak ik ook een beetje... Ja, een beetje...
0: Gedesoriënteerd.
1: Ja,
0: gedesoriënteerd. Dan weet je niet meer wat de maandag is en wat de dinsdag is.
1: Nee, dat. En dat heb ik nou ook.
0: Okay, ja.
1: En ja, het is nu nog koud. Aan zondag.
0: Waarom?
1: Ja, dat is mijn luidag.
0: Oh, moet je dan niet werken?
1: Nee, zondag niet.
0: Oh.
1: Nee, zondag heb ik vrij.
0: Nou, dat duurt nog 4 dagen.
1: Niks.
0: 5 dagen, 6 dagen.
1: Niemand mag me lastigvallen.
0: 3 dagen.
1: Ik dus weet als je niemand belt op zondag, neem ik gewoon niet op.
0: Ah.
1: Leave me the fuck alone. Dat is mijn zondag.

0: FM. Dit is Wim's Mr. Know-it-all. Weet je alles?
1: Was het zo... Heb jij mij dit toen nooit verteld dat Teddy Swim eigenlijk helemaal niet kon zwemmen?
0: Ja, die kan niet zwemmen.
1: Ja, ik vind het echt hilarisch gewoon.
0: Die man die heet Teddy Swims. Hetgene wat hij niet kan, is zwemmen.
1: Is, ja.
2: Eén seizoen naar de kampioen.
1: Ja, wij zwemmen wel ergens in.
0: Wij zwemmen in vreugde.
1: Ja, en in kaarten.
0: Ja, dat ook.
1: Dus we moesten ervan af. Dus we hebben een hele leuke actie bij Glovo opgezet. En ik kan je vertellen... Ja, ben erbij.
0: Ja, bij zeker. Deze actie. Want PSV is voor de derde keer achter elkaar kampioen. En we hebben met ons best gedaan bij PSV. Want vorig jaar en de jaar daarvoor hebben wij seizoenskaarten weg mogen geven.
1: Ja.
0: Nou, dat was eigenlijk al heel erg groot. PSV vond dat heel erg lastig in het begin. Maar ze zagen toch wel dat het toch wel een beetje interessant was om te doen. Ja, nu zijn ze weer kampioen geworden. Zijn wij weer aan gaan kloppen. Mogen wij weer seizoenskaarten weggeven. En PSV zei...
1: Wie. Oh ja, jullie. Ja, dat zei ze inderdaad, ja.
0: En jij kan dus volgend seizoen, een heel seizoen, alle thuiswedstrijden aanwezig kunnen zijn bij PSV.
1: Ja, dan kun je dus zien hoe ze dus voor de vierde keer kampioen gaan worden.
0: Zeker weten.
1: Dat wil je niet missen.
0: Absoluut. Nou, wat moet je doen?
1: Heel simpel.
0: Eventjes naar de app van Glow Event te gaan. Daar staat namelijk een hele grote knop. Met PSV,
1: ja,
0: druk
1: valt
0: erop,
1: niet te missen.
0: Vul even al je gegevens in en jij maakt kans op dus een heel seizoen naar de kampioen.
1: Ja, maar dan moet je wel dus even de gratis Glovo app downloaden.
0: Zeker weten, die moet je downloaden.
1: Android, iOS, maakt niks uit.
0: Gewoon downloaden en alle gegevens lekker invullen. Put your hands now.

0: Weten we het inmiddels al wie er onder dat masker zit? Is het nou officieel al bekend?
1: Van Marshmello? Ik knik aan jouw zijde. Ik zou het bron niet weten.
0: Even kijken. Dat is natuurlijk al jarenlang een geheim geweest. Hè? Even kijken.
1: Voor mij is dat deze geheim. Dus.
0: Ja? Ja. Oh, de DJ achter de masker van Marshmello is de Amerikaanse producer en DJ Christopher Comstock. Ah. Ook wel bekend onder zijn vroegere alias Dotcom. Nou, en hier zie je een foto. Kijk.
1: Oké. Ja, nou ja, je had het niet verwacht in ieder geval.
0: Nee, ja, ik weet dat dat altijd natuurlijk een heel groot geheim is geweest.
1: Zeker.
0: En, een beetje hetzelfde als met Boer Halm. Mm-hmm. Altijd wel al de speculaties, maar...
1: Ja, jij was het toch niet, hè?
0: Nee, ik was... Nee,
1: goddonnet u!
0: Maar wat doen we de dag, denk het al, zeg! Nee. Hebben echt veel mensen gedacht.
1: Ja, daar hebben echt veel mensen gedacht, ja.
0: Ja, maar nu is het bewijs dat ik was het niet.
1: Nee, jij was
0: ik
1: het niet.
0: Ik ben het niet.
1: Nee.
0: En punt.
1: Je wilt het ook niet zijn.
0: Nee.
1: Ik denk dat het namelijk vreselijk is om onder zo'n pak uiteindelijk constant te blijven zingen.
0: Nou, weet je wat mij vooral vreselijk lijkt? Dat je iedere keer dan masker op moet doen. En dat het dan de zweet en dat het wel en dat plakkeren. En de...
1: Ja, dat je bij jezelf denkt, oh, dit was het zweet van gisteren.
0: Ja, maar hoe moet je dat uitwassen?
1: Ja,
0: dat
1: is,
0: nee, daarom. Dus...
1: Ik denk ook dat hij gewoon 5 van die maskers had.
0: Dat weet ik niet. Maar...
1: Dat hij zo van kon uithangen, want anders dan gaat het toch niet. Na 3 dagen denk je toch ook bij jezelf.
0: Kijk, zo'n marshmallow met zo'n helm, ja, dat is toch anders.
1: Ja.
0: Dat is gewoon een...
1: Maar zo'n masker dat bleef kleven en... Nou ja, moet er eigenlijk niet aan denken, want dan krijg ik al de rillingen over mijn rug heen.
0: Nee, maar aan de andere kant heb ik wel zoiets van een masker... Het kan wel fijn zijn. Je bent wel anoniem.
1: Ja, maar als jij uiteindelijk hoort in zijn verhalen die hij nu vertelt... was hij eigenlijk helemaal niet tevreden in die tijd.
0: Nee, van Boer Halm bedoel je dan? Ja, nee, klopt. Maar ik bedoel, andere, er zijn natuurlijk meerdere gemaskerde DJ's. Mm-hmm. Sommige van maakt het niks uit, zoals Deadmau5. Dat is gewoon algemeen bekend.
1: Ja.
0: Dat is gewoon de act. Alleen er zijn er ook... bijvoorbeeld in de hardcore scene heb je Engefist.
1: Mm-hmm.
0: Dat is volgens mij de nummer 1 op dit moment ook in de hardcore. Al jarenlang. Er gaan ook al geruchten rond. De ene Danny. Maar... Niemand weet eigenlijk echt hoe die eruit ziet. En dat vindt hij heel fijn.
1: Ja, ik kan het wel begrijpen. Maar ja,
0: als je niet de fame wil, maar wel het podium...
1: Dan is het oké. Okay.
0: Dan is het oké.
1: Okay. Voor de rest zou ik zeggen, gewoon jezelf zijn.
0: Ja, dan moet je altijd.
1: Ja, maar als Boer Harm ben je dan niet jezelf?
0: Ja, dat weet je niet. Misschien... Kan. Hè? Misschien deed hij echt wel koeien. Misschien was zijn koe echt wel zijn grootste liefde op dat moment. Weet jij veel?
1: Ja, Bertha.
0: Doen mensen wel gekkere dingen.
1: Nou,

0: Ja, jij vertelde mij net dat dit dus uit een film is.
1: Ja.
0: Hoe heette die film?
1: Zootropia 2.
0: Ik heb dus nog nooit die film eigenlijk gezien of iets van gehoord of zo. Is dat heel raar?
1: Nou ja, ik zei toen uiteindelijk, hij staat op Disney Plus. En toen hoorde ik hier iemand anders zeggen, ik heb hem op een andere plus gezien. Toen ik bij mezelf, Dus ik weet niet wat gekker is.
0: Ja, ik heb het nou even opgezocht inderdaad. En dan zie ik foto's, foto's en screenshots. Mm-hmm. Oh ja, ja, een 3D animatie.
1: Van Disney.
0: Maar jij hebt hem gezien?
1: Zeker, ook één.
0: Ja, ook één. Ja, ook deel één. Ja, ik heb er ook één gezien. Nee, oké, duidelijk.
1: Die kwam goed binnen.
0: Ik denk niet dat het iets voor mij is.
1: Waarom niet?
0: Ja, ik ben... Kijk, een Toy Story vind ik dan... Maar dat komt omdat dat nostalgie is natuurlijk. Dat is jeugdsentiment. Maar dit...
1: Dus de nieuwe Toy Story kan jij wel kijken?
0: Ja.
1: Waarom die dan wel?
0: Ja, wat ik al zeg, dat is jeugdsentiment. Dit hier heb ik niks mee. Hier ben ik niet mee opgegroeid. Dit is
1: dus alle nieuwe tekenfilms, die ga jij nooit meer kijken?
0: Nee, dat zeg ik niet. Maar ik heb hier denk ik niks mee. Ik zal de trailer een keer bekijken en dan...
1: Nou, het gaat over een konijn die politievrouw wordt.
0: Ja, zie je niks van mij.
1: Goed, gaan we even kijken naar het weer. Het is bewolkt met vanavond nog wat onweersbuien. Komt af naar een graad of 7. Morgen is de dag bewolkt met regenbuien en temperatuur tot 15 graden. Dan nog even kijken naar de verkeersinformatie. Hou alsjeblieft op. Je weet dat ik daar niet tegen kan. Van de ANWB, de verkeersinformatie in de regio Eindhoven, staan geen files, ook geen flitsers. Je kan lekker doorrijden. God alle wachter.
0: Ik denk, je houdt al een keer popcorn hier.
1: Ja, daarom.

0: Glow FM, Sam Fender, Olivia Dean en Rain Man.
1: Ik las het verkeerd. Er stond Rijn met erin, dacht ik. Maar lettertjes zijn een beetje klein op dit scherm. We rijden de man in!
0: Hé, hey, ik wil het even hebben over Gels, Patrick.
1: Als jij op deze manier live op radio om promotie en salarisverhoging wil vragen, dan nee.
0: Nee, daar gaat het niet om. Nee, ik ben een beetje boos over hoe de overheid omgaat met geld.
1: Vooral hoe ze niet met geld om moeten gaan, inderdaad. Hè?
0: Nou ja, dat dus. Want in 2028 stoppen we met het luchtalarm.
1: Ja.
0: Ik vind dat heel interessant.
1: Ja, want ik vind het luchtalarm, voor mijn gevoel, betrouwbaarder dan zo'n NL Alert.
0: Nou, 100%.
1: Ja.
0: Ik krijg, ik denk, als we 5 keer af moeten gaan, 4 keer een NL Alert.
1: Ja.
0: En dan denk ik bij mezelf, ja, maar wanneer die 5e dan?
1: Ja, ik zeg al, op een gemiddeld festival heb je nog niet eens bereik.
0: Nee.
1: Dus, en zo'n NL Alert, ja, leuk en aardig, maar een luchtalarm weet je gewoon, oh, paniek. Alleen inderdaad, in 2028 gaan ze ermee stoppen. Het is nu dus echt definitief.
0: Ja, want ze hebben geen geld voor nieuwe systemen.
1: Ja, kom op zeg.
0: Ja, Windows XP wordt niet meer ondersteund, dus we stoppen ermee.
1: Het is echt, ik vind het wel een dingetje.
0: Ja, ja. Zeker.
1: Vooral als je nu gaat kijken in welke tijd we leven, want dan zal je denken, ja, hebben we dit ooit nodig? Nou, op dit moment durf ik dat niet meer met zekerheid te zeggen, ja of nee.
0: Nee, ik denk dat het toch best wel een keer handig kan zijn dat het afgaat.
1: We leven in, laat ik het voorzichtig zeggen, zonder bangmakerij, we leven in bijzondere tijden.
0: Ja.
1: En dan zeg ik het heel voorzichtig. Maar zo'n NL-alert is natuurlijk via het mobiele netwerk.
0: Mm-hmm.
1: En die luchtalarmen, die werken dus via een ander systeem.
0: Ja.
1: Dus als het mobiele netwerk overbelast raakt, maakt niks uit. Het systeem werkt nog steeds. Eigen stroomvoorziening, dus als de stroom eruit valt, doet hij het ook nog. Ja, allemaal heel leuk en aardig dat ik dit vertel, want ze stoppen er toch mee. Dus het maakt geen zak uit.
0: Ja. Dus wat gaan we nu doen dan?
1: Ja, ik wou zeggen aan de alarmbel trekken, maar ja, ik denk ook niet zoveel nut meer. Nee, ja, dat is het mooie aan Nederland. We vinden er iets van, maar ja, we kunnen er toch niks aan doen.
0: Want je kan lastig zelf geld gaan inzamelen.
1: Ik vind dat ik voldoende belasting betaal, laat ik het zo zeggen.
0: Oh, op die manier, ja, oké. Okay.
1: Eigenlijk een soort aandeelmarkt, maar eigenlijk vind ik dat ik dan meer inspraak mag hebben. Als je meer belasting betaalt, dan heb je meer te zeggen.
0: Nee, ja. Oké. Okay.
1: Nou, wij laten hem wel afgaan, het alarm nog.
0: Zeker. Kunnen we niet gewoon op de radio doen, vertaan?
1: Ja, maar ja, als dan het internet eruit ligt, hebben we ook een probleem.
0: Oh ja. Oh, niet over nagedacht.
1: Ja, ik heb wel een powerbank hier, maar denk niet dat we daarmee gaan verder.
0: Dat het lastig wordt.
1: Nou ja, wat lastig.
0: Glow FM met zometeen Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer.
1: Hele bijzondere combinatie.
0: Dat nog een keer uitspreken.
1: Ja, of niet?
0: Maar nu Neverglow en Oceans Apart.

0: Zal ik het een keertje doen dan?
1: Nou, doe maar.
0: Kriskels Amsterdam, Jan Smit en Frans Bouwers.
1: Zij hoort bij mij.
0: Ja. Ja, nou heb ik dat
1: met ook. Met ook wel een twist van de Frans Bouwer.
0: Ja?
1: Ja.
0: Want?
1: Heb je hem niet gehoord?
0: Nee.
1: Luister je niet deze show? Of,
0: hoe bedoel je?
1: Ja, er zit... Hoor je dat show niet?
0: Wat moet ik horen? Wat bedoel je nu?
1: De plaats van Frans Bouwer.
0: Mij. Heb je even van mij?
1: Ja!
0: Oh ja, oh, dat bedoelde je. Oh, ik denk, waar heb jij nou over? Ja, ik weet dat Frans Bouwer erin zit.
1: Ja, maar ze hebben gewoon de sample gepakt.
0: Ja, maar inderdaad, ik vind het een bijzondere combinatie. Dat je denkt, van, nou, die zag ik niet aankomen.
1: Nee, ik ook niet.
0: De maar, volgende Frans Bouwer dan had wel?
1: Nee, ik denk nee, dat niet gaat passen.
0: En featuring met Flena erbij nog. Flena had wel en Frans Bouwer.
1: Maar goed, Frans Bouwer heeft natuurlijk ook wel meerdere uitstapjes gemaakt.
0: Ja, dat en Frans Bouwer staat ook wel open voor dat soort dingen. Het is wel gewoon echt een volkszanger, maar het is wel gewoon een artiest.
1: Maar de vraag is ondertussen, wat moet hij anders doen?
0: Hij doet wat hij leuk vindt.
1: Ja, oké. Okay,
0: maar... Ik heb wel respect voor die man. Ja, ik vind het... Ik weet niet, heb je die serie gezien, die reality soap?
1: Nee, dat moet ik nog wel eens
0: ja,
1: doen.
0: Ja, het is wel echt leuk om te zien. Het geeft wel een beetje een kijkje dat je denkt van... Ja, je hebt dan zo'n ander programma met een of andere... controleer is goed, naam die. Mm-hmm. Dan denk je, ja, dit is gewoon één grote nepshow.
1: Ja.
0: Maar bij Frans Bouwer zie je gewoon echt... Dit is echt. Die man die lacht om alles.
1: Gaat hij daar ook naar de Chinees toe?
0: Ja. Tuurlijk.
1: Oh, dan wil ik hem ook echt zien.
0: Ja, nee, het is echt wel leuk. Het geeft een leuk kijkje in de keuken van de Bouwers.
1: Mooi.
0: Dus een aanradertje.
1: Nou, ik ga hem kijken.
0: Ik heb daar ook nog een leuk aanradertje voor jou, voor een serie.
1: Oeh, ik ben benieuwd.
0: Oh, wat een tease.
1: Van
0: oh,
1: en Rush.
0: Oh.

0: Afrojack. David Guetta. En Sia. Wat? Waarom kijk je mij nu zo aan? Oh. De schermen vallen uit. Nice.
1: Gaat alles goed hier?
0: Ja. HDMI 1 doet het weer.
2: Ja, soms hebben we er last van, hè?
0: Ja, soms hebben we last van. Hé, Tom. Ja. Ik vertelde jou net van die serie.
2: Mm-hmm.
0: Die je echt moet gaan kijken.
2: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ja. Haantjes.
2: Haantjes.
0: Ja, hij staat op de Rode N, ja. De streamingdienst. Ik ben normaal nooit zo van die van Nederlandse series, zeg ik heel eerlijk. Dat is niet mijn ding.
2: Uh-huh.
0: Deze hadden we gewoon, je kent het wel. Je bent ooit aan het scrollen en dan denk je, oké, dan pak je weer de andere streamingdienst. We hebben er 9. even kijken, HBO, Netflix, Amazon, Disney, Film 1, Sky Movie Time. Wat hebben we nog meer? Apple.
2: Nou,
0: in ieder geval, dan ben je zoiets van, nu ben ik er klaar mee. We gaan iets opzetten, want anders dan is het alweer klaar.
2: Ja.
0: Nou, toen hadden we dus deze serie gevonden, Haantjes. We zetten die op. Ja, en ik dacht, ik vind het eigenlijk best wel grappig. Ik zal even kort uitleggen wat het over gaat.
2: Ja.
0: Het gaat over een vriendengroep van 4 man. Rond de 40. Die hebben een beetje moeite om hun plek te vinden in deze moderne wereld. En dan bedoel ik meer gewoon in de tijd die we nu leven. Dus alle taboes en al het gezeik, al het gejank en al de woken hupplepup. En die mannen zitten dus in een midlife crisis. Ja, hilarisch.
2: Ja.
0: Een rijstatistische die gewoon zegt van, pak anders een biertje van tevoren als je op examen moet. Dan ben je wat meer ontspannen, weet je wel? Dat soort dingen.
2: Ja, nee, dat snap ik.
0: En de term open relatie en dat soort dingen.
2: Ja.
0: Ja, dus die moet je gaan kijken.
2: Oké. Okay.
0: En toen dacht ik meteen net van, oh, wacht even. Maar er is vandaag ook een andere serie gelanceerd.
2: Ja,
0: Vlodder.
2: Dat klopt. Ja,
0: Kees Vlodder heet
2: Kees het. Vlodder.
0: Ja, ik dacht dat het Vlodder was, maar het is Kees Vlodder.
2: Ja.
0: Met Tatjana.
2: Met Tatjana.
0: Maar je buurman, wat doet u nou toch? die moet ik dus zelf nog kijken, dus ik kan niet zeggen of het een tip is.
2: Nee, dat weet ik ook nog niet, maar die ga ik zeker kijken.
0: Ik denk dat ik hem dadelijk ga kijken.
2: Oeh. Ja, nee, ik heb geen tijd.
0: Kunnen we volgende week kunnen we vertellen.
2: Oh ja, ik zal wel komende week wel een aflevering pakken.
0: Ja,
2: geen
0: dan
2: probleem.
0: Kunnen we vertellen of het de moeite waard is. Maar Haantjes, die moet je dus in ieder geval gaan kijken. Dat is wel echt is wel grappig. Gewoon leuk voor tijdens het eten als je samen iets wil kijken op de bank of zo.
2: Nou, dan heb ik voor zometeen ook nog iets. Ik heb ook nog een tip.
0: Oh!
2: Ja.

0: win je bij Glow FM 1 seizoen lang toegang tot de landskampioen.
1: Open de Glow FM app.
0: Druk op het PSV-logo.
1: En maak kans op 1 seizoen
0: naar de kampioen.
1: Glow FM.
0: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
3: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende en daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
2: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwelijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
4: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
0: Open de Glow FM app. Druk op het PSV-logo en maak kans op...
5: Wacht even. Dat was duidelijk. Open AI en open de app. Daar gingen dingen fout.
6: Wat deed het weer nou weer?
2: Om een concurrent te saboteren.
4: This lawsuit was hypocritical attempt.
6: We missen gewoon het weer.
4: Sabotage a competitor.
6: Nou.
4: And to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
6: Nou, Patrick, wat is het weer?
5: Het is kut. Het is koud.
6: Ah, bah.
5: Brr. Maar ik heb gehoord dat het goed weer wordt.
6: Ja, in het tweede deel van de week.
5: Ja. 27, 28 graden.
6: Zoiets.
5: In ieder geval, tot als weer.
6: En de weg?
5: Ja, gladjes, doordat het een beetje had geregend natuurlijk, hè?
6: Ja. Voor de rest kan je gewoon doorrijden, hoop
5: ik. Ja,
6: ik
5: denk het wel.
6: Oké, mooi zo.
0: Open de Glow FM app, druk op het PSV-logo en maak kans op 1 seizoen naar de kampioen.
1: Patrick in de avond.
5: Ja, dus meedoen. Download die app.
6: Nu, Bruno Mars.

0: Is jouw microfoon kapot? Of?
1: Nee, Jack Jones en Breed Hall.
0: Oh! Hey, je had het net over series die je aanraden om te kijken. Ja, gaat het goed?
1: Ja.
0: Zuurstof is niet goed voor je.
1: Ja, iets te diep.
0: Waarom? Je had het net over een serie die je aanraden.
1: Ja,
0: en toen heb ik mezelf, ik heb er ook nog wel één.
1: Oké.
0: Maar dat is wel met een beetje een Belgische tintje.
1: Oké.
0: Het is namelijk een dramaserie met, ja, in mijn ogen toch wel de beste persoon ever. Dat is namelijk Peter van der Begin. Ik weet niet of je die kent?
1: Nee, begin even van het begin.
0: Nou, dat is toch wel gewoon, ja, ik weet niet, die man die kan alles spelen. Ik heb hem uiteindelijk...
1: Gisteren was hij nog een boom, vandaag is een koe.
0: Ja, maar oprecht, al zeg je van, wees een flamingo, die man die is een flamingo.
1: Oké.
0: Dat is echt absurd. En sinds kort bij Sky Showtime kan je dus gaan kijken naar Doodspoor.
1: Oké.
0: Nou, en het is een dramaserie. Het is een beetje een grappige kant.
1: Ja.
0: Zonder al te veel te zeggen, de hoofdpersonage die kan eigenlijk een beetje terug in de tijd kijken.
1: Mm-hmm.
0: Dus als iemand doodgaat, dan kan hij op basis van onderdelen...
1: Die kan dus dadelijk vertellen, over 5 minuten ga je dood. Oh,
0: nee, die gaat dus terug in de tijd. Dus die weet wat er daarvoor is gebeurd.
1: Okay.
0: Het enige probleem is, hij moet daarvoor wel eventjes iets proeven wat diegene ook heeft aangeraakt.
1: Oké.
0: Of de persoon zelf.
1: Oké.
0: Ik zie jou kijken. Jij denkt, ik ga hem niet kijken.
1: Nee, ik weet niet. Ik weet niet of dit mij triggert.
0: Nee, toch niet?
1: Ik weet niet, nee.
0: Waarom dan niet?
1: Ja, ik denk niet echt dat het mijn ding is.
0: Hmm.
1: Sowieso Belgische series.
0: Nou, er zitten ook Nederlandse mensen bij, hè?
1: Ja.
0: Elise Schaap?
1: Oh.
0: Nee.
1: Dus, die kan ook een schaap spelen.
0: Die kan ook een schaap spelen,
1: ja. Oh, nou ja, dat is natuurlijk wel een goede actrice, inderdaad.
0: Waarom?
1: Vanuit undercover. Dan heb je natuurlijk ook nog... Hoe vaak ga je terugspoelen?
0: Ik kan vaak terugspoelen als je wil. Ik heb geen probleem.
1: Dan heb je... welke serie speelt ze nog meer mee? Oh ja, die nieuwe.
0: Doodspoor?
1: En op Netflix staat nog zo'n serie. Met een coffeeshop in Amsterdam gaat die over.
0: Oh.
1: De grote coffeeshopbaas, drugswereld, bla bla bla. Speelt zij ook er mee?

0: Douwe Bob.
1: Douwe
0: Bob.
1: Bob. Flauwe. Hele flauwe grap. Mike Bob.
0: Oh,
1: ja,
0: oh.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dag flauwe Bob. Oh. Nog een klus.
1: En klaar.
0: Kloof hem.
1: Klaar.
0: Oké. Okay.
1: Nou, doe.
0: Ga ik luisteren.
1: Oh, deze plaat.
0: Wat is er mee?
1: Lekker.
0: Ja?
1: Cocktailtje, strandje. Nee, sangriaatje.
0: Oeh. 20 graden? Som?
1: Nee, wat dan?
0: 25 graden?
1: Wat
0: 32?
1: Ja, prima. En dan dit nummer?
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Ah, dan zie je een blije Patrick, hoor. Echt wel. Ja. En vooral die sangria. Oh.

0: Glow FM, Bees and Honey, Show Me Love.
1: Beetje liefde kan geen kwaad in deze tijd.
0: Zeker weten. Gaan we kijken naar het weer. Het is bewolkt met
1: over liefde gesproken. Dag liefde, kut weer. Ja. Ik vind het weer deprimerend, sorry. Maar ik zei het iets te hard.
0: Ja, onweer gaat op 7. Morgen is bewolkt met ook regenbuien. En temperatuur tot ongeveer 15 graden. Morgenmiddag.
1: Niks aan geloven.
0: Nee, daarom. Ga nog even kijken naar de verkeersinformatie van de ANWB. In de regio Eindhoven staan geen files, ook geen flitsers. Je kan lekker doorrijden.
1: Nou, kijk, dat is alweer goed nieuws.
0: Daarom. Toch nog een beetje goed nieuws. Met beetje. Nu Fleming en Meteor niet nodig. Jawel, dat is wel nodig.

0: Je bent druk bezig op je laptop.
1: Ja.
0: Ik hoor er allemaal muziek namelijk.
1: Hè?
0: Ja.
1: Ja, sorry, ik was even dingen, even research aan het doen.
0: Oh, ik dacht je bent alweer bezig voor je nieuwe DJ-set, maar dat...
1: Ja, dat hoort er ook bij. Dat is het fijn als je radio en een DJ in de club kan combineren. Want je moet altijd op de hoogte zijn van de nieuwste muziek.
0: Zeker. Over nieuwe muziek gesproken.
1: Ja.
0: We hebben de spotlight van deze week weer.
1: Oh.
0: Deze week, Ferric Dawn.
1: Kijk. Ja, dan weet je al dat het goed zit.
0: Dan weet je dat het goed zit, hè?
1: Eindhoven's talent. Of ja, oorspronkelijk moet ik zeggen, komt hij bij mij uit de buurt.
0: Uit Veldhoven. Hij komt eerder in de buurt van jou dan
1: hij
0: Eindhoven.
1: Hij komt uit Veldhoven, ja, zeker.
0: Daarom, ja. Dus we gaan hem veel vaker horen op de nieuwe spotlight van deze week.
1: Kijk.
0: Say
1: gooi er maar erin.
0: Ja?
1: Ja, gooi er maar erin.
0: Ja, say what you mean.
1: Druk even op dat knopje. Pio,
0: pio. Dan kan het doorgaan.
1: Ja, best lang. Dus druk gewoon op die knop.
0: Oh.
1: Oké, doei.
2: Dit is deze week. De Glow FM Spotlight.

0: Glow FM, Alex Warner, Fever Dream. Hey Patrick.
1: Wat in de koolstroom?
0: Ja? Ik heb besloten om mijn abonnement niet meer te gaan betalen.
1: Welke?
0: Nou ja, in februari was bekend dat Odido gehackt was. Alle gegevens lagen op straat.
1: Jij zit er nog steeds bij.
0: Ik zit er nog steeds bij. Maar Odido heeft nu gewoon laatst aangegeven dat ze eigenlijk erachter staan dat ze niet gingen betalen.
1: Ja.
0: Want ja, het gaat niet om het geld. Nou, dat is goed. Ja, ik ga dus ook niet meer betalen voor mijn abonnementskosten, want het gaat niet om het geld.
1: Ik ga ook zeggen voor mijn hypotheek.
0: Ja.
1: Ik betaal niet meer. Het gaat niet om het geld.
0: Nee. Bank, dank je wel voor het geld, maar het gaat niet om het geld.
1: Ik ga jullie salaris niet meer betalen hierbij. Nee. Doe ik toch al niet.
0: Ik snap dit echt niet. Dat je dan gewoon als zo'n grote bedrijf uiteindelijk gewoon zegt, nee, het gaat niet om het geld.
1: Weet je, ik denk dat het heel anders in elkaar zit. Ik denk dat dit vanuit de juridische afdeling, dat dit met heel veel advocaten helemaal is om hunzelf in te dekken op een bepaalde manier. Dat is wat ik denk wat er aan de hand is.
0: Ja, maar hier win je toch gewoon je klanten niet meer mee.
1: Nee, ja, maar ik zie de reclames ook voorbij komen op het moment en dan denk ik echt van, nou, sorry, maar ik denk dat jullie nou echt toch wel iets anders moeten doen dan... Ja, dus focus jezelf maar eerst even op je reputatie weer.
0: Ja, ze zullen het gewoon het vertrouwen weer terugwinnen.
1: Maar
0: eigenlijk.
1: Ik denk ook betalen niet lukt. Ik denk dat ze dan gewoon echt klaar zijn.
0: Nou, dat denk ik. Dat?
1: Ze zouden in ieder geval wel, vind ik, een compensatie moeten aanbieden. Dan is het
0: nee,
1: maar gewoon...
0: Nee, maar het ding ging dus dat de hackers uiteindelijk geld vroegen en dan zouden de gegevens niet op straat kunnen. En daar zeggen ze nu over, het gaat niet om het geld.
1: Nee, ze staan nog steeds achter hun keuze.
0: Dat want die compensatie, maar die gaat er toch wel echt komen, denk ik.
1: Ja,
0: ik weet niet of je het hebt gezien, maar er komen nu rechtszaken aan.
1: Ja, dat klopt. Alleen, dat zijn meestal massaclaims. En die massaclaims die lopen jaren. En dan heb je kans dat je misschien een eurotje of 5 krijgt. Met wat geluk. En dan praat je over 10 jaar later. Dit is bij Facebook al gebeurd. Dit is bij zoveel bedrijven.
0: Weet je, het zou mij niet gaan om het feit dat mensen geld krijgen. Het gaat mij om het feit dat hun een boete moeten gaan betalen.
1: Ja. Maar daar ga je niks mee winnen. Ik vind gewoon dat er een hogere boete sowieso op moet zitten als dit soort dingen gebeuren. Je moet je gegevens van je klanten, die moeten veilig zijn. Ik vind dat je als klant, moet jij gewoon vertrouwd je gegevens ergens kunnen invullen.
0: Nou, dat is zeker. En je moet ook weten dat als je er niet meer bent, dat je gegevens ook niet meer blijven bestaan.
1: Nee, want ik ben al jaren geen klant meer. En mijn gegevens die zaten er blijkbaar ook tussen.
0: Ja.
1: Ja, van mijn vrouw. Dat ik niet.
0: Oh, nou gelukkig dan.
1: Ik hoef niet bij zo'n scheidproviders.
0: Ja, ik wel.
1: Ja.

0: Glow of M, Sunfeld.
1: Ja, show klopt. Me the world. Ja. Sorry, we waren een soort van hitster aan het doen.
0: Ik merk het.
1: Ja, gewoon door Spotify shuffelen en dan...
0: Het was zo gezellig, alleen...
1: Ja, toen dacht je, oh ja, wacht even, we zijn aan het werk.
0: We zijn nog aan het werk, ja.
1: Ja, soms vergeet je dat, hè?
0: Ja.
1: Daarover gesproken, over lijstjes en shuffelen. Het is weer tijd voor de flashback track.
0: Ja, en dingen dus vergeten. Flashback track.
1: Wat?
0: Het zijn platen die je waarbij zelf denkt, oh ja!
1: Oh, die!
0: Ja, die!
1: Lang niet meer gehoord. En wij kunnen nooit die keuze maken, nee. Dus wij hebben daar een heel mooi systeem voor. Dus inderdaad, zie het maar als een soort shuffle. Die lijst heeft ontzettend veel platen. Als ik er doorheen scroll, dan zie ik zelfs Michael Jackson zie ik hier staan.
0: Zeker,
1: een oude plaat van Justin Timberlake. Even kijken, Pussycat Dolls zie ik er ook tussen staan.
0: Jeannebal.
1: Paul Elstak, damn.
0: Oh, ja.
1: Dus het gaat echt alle kanten op die lijst. En als je dan denkt van, nou, Tom, Patrick, leuk... Maar ik wil dit nummer ook in die lijst hebben. Stuur het even deze kant op via de gratis Glow FM app. Kun je downloaden voor Android en iOS. Kun je meteen meedoen als je kaart wil winnen voor PSV.
0: Voor PSV, zeker weken, seizoen naar de kampioen.
1: Ja, dus dat kun je doen. Maar wij gaan nu op die knop drukken. En we laten de computer de keuze maken voor de flashback track van deze week.
0: Nou, laten we het doen, zou ik zeggen.
1: Komt-ie.
0: Zo, beetje vertraging.
1: Ja, hij drukte niet hartstikke.
0: Zo, dat was het.
1: Oeh. Ja, kijk, dit is dus zo'n nummertje dat je denkt van... ja, die heb ik alweer even niet meer gehoord.
0: Nee, zeker
1: wow,
0: niet eerder. Maar
1: lekker.
0: Als je hem hoort, dan denk je bij jezelf... oh, even lekker terug naar zomers van een aantal jaar geleden. Geen enkel probleem. Enrique Iglesias en Can You Hear Me op Glow FM.
1: En houd

0: Glow FM één seizoen lang toegang tot de landskampioen.
1: Open de Glow FM app.
0: Druk op het PSV-logo.
1: En maak kans op één seizoen
0: naar de kampioen.
1: Glow FM.
0: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Jeroen van Kampen met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Katshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd na de onrust rond de komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Open de Glow FM app. Druk op het PSV-logo en maak kans op één seizoen naar de kampioen.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl. 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

breathing.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Jurjen Boekraad met het Delaware Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego